0: what you truly believe.
1: Nederlandstalige platen, luister rechts. Dat is wel beter dan die rampen-tampen muziek die jullie hier vandaag draaien.